Ik heb een tijdje gehoord bij elkaar. Ik heb een tijdje met een Fresh Queen TV. Maar toen heb ik een Fresh Queen TV. Maar toen heb ik een Pacific Timber en Hardware. Ik heb een lalai. Ik heb een Home Field System. Maar toen heb ik een Bluetooth speaker. Ik heb een kitchenware. Nou, nou, ik heb een. Maar toen heb ik een stokasa. Maar toen heb ik een oven. Ik heb een IC. Maar toen heb ik een. Pe awa na ngalo eta musini baka I brand goya I Macri. Ma goto aya bebe Pacific Timber and Hardware.